Uiuiui! Muziek! Muziek, copé, muziek! Novo! Alô, belle chambre, bébé!